kun hän sanoo, oot ainoa. Mutta nyt, tämän aika on mennyt, hän on lähtenyt, onks julpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulp